0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Brandweer in de Hogeveen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira,
1: ¿eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Denk ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor verandas en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en verandas. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Weer in de Hogeveen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Op zaterdag 22 augustus is er opnieuw een editie van de Zaterdagmarkt in Sint-Niklaas. Bezoekers kunnen genieten van een sfeervolle mix van lekkers, brokante, rommelmarktkoopjes en zomerse beleving. Op de grote markt staan kraampjes met hapjes en drankjes, terwijl tweedehandsliefhebbers terecht kunnen in de Stationsstraat en op het Stationsplein. Zaterdag 22 augustus. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. In Exaarde zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Montenis. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en 's avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Land van Waals. The music sounds great.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het weer in de Hoge Venen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
4: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
5: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: 'S Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het weer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira,
1: hè? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langzij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

Bij Est Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij Est Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij Est Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. Est Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.estilesandmore.be.

zaterdag 22 augustus is er opnieuw een editie van de Zaterdagmarkt in Sint-Niklaas. Bezoekers kunnen genieten van een sfeervolle mix van lekkers, brokante, rommelmarktkoopjes en zomerse beleving. Op de grote markt staan kraampjes met hapjes en drankjes, terwijl tweedehandsliefhebbers terecht kunnen in de Stationsstraat en op het Stationsplein. Zaterdag 22 augustus. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. In Exaarde zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Molteni's. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en 's avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Land van Baas.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer, midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde en ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Ook dit jaar kan je opnieuw het ambachtelijke weekend beleven op zaterdag 15 en zondag 16 augustus het Waasland Go With The Flow. Workshops en demonstraties, ervaren ambachten van dichtbij en probeer het zelf. Ook proeven en beleven, genieten van lokale lekkernijen, fietsroutes, ontdek ambachtelijke hotspots op jouw tempo en meet the makers, ontmoet ambachtslieden en hoor een verhaal. Het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen, van Sint-Niklaas tot Beveren, van Lokeren tot Terneuzen. Zaterdag 15 augustus van 12 uur tot 18 uur en zondag 16 augustus van 10 uur tot 18 uur. Alles is te vinden op ambachtelijkweekend.be.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
5: Radio Land van Baas.
6: Oh yeah, yeah. Summer sounds great.
7: People don't want to hear what I have to say. Name a topic. I want Alan. That's cool. Alan, I'll read you. Name a topic. That is okay. Any topic.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbanes, de Kids, ook DJ Frank, Letruut, ook nog Steven en de Madame Bartkeil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De Vakantie 5 voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de Seniorennamiddag, de Avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische Straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Jasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Hits en classics. Non-stop.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Radio Land van Waals.

Ook in de maand augustus zijn er in Sint-Niklaas op het Sint-Nicolaasplein nog altijd geweldige dansdonderdagen. Op donderdag 13 augustus is dat Baila on Tour. Op 20 augustus popcorn met DJ Erwin Lens. En op donderdag 27 augustus Sal Sensual. Op zaterdag 22 augustus is er opnieuw een editie van de Zaterdagmarkt in Sint-Niklaas. Bezoekers kunnen genieten van een sfeervolle mix van lekkers, brokante, rommelmarktkoopjes en zomerse beleving. Op de Grote Markt staan kraampjes met hapjes en drankjes, terwijl tweedehandsliefhebbers terecht kunnen in de Stationsstraat en op het Stationsplein. Zaterdag 22 augustus. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Bye. 's Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 's Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
6: Dit is een nieuw uur.
5: Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is
3: een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
4: Dit is een nieuw uur.
3: Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.